0: Kan je het hebben? Kan het hebben effect richting de
1: mensen? Schachtgedienje.
0: Schachtgedienje.
1: Nog die augustus keding.
0: Augustus keding. Augustus. Kijk eens aan.
1: Hier is een monnik. Kan je niet meer terug naar de vader? Hier monnik. Oh, een lauwe clean. Schoon.
0: Augustus bij Cardinal Legend. Zo is kochemsje hij Patrick Schouder
1: betrokken. Ja, schoon. Dat is hier weer lekker.
0: Hier weer. Wel. Brenda, ti'n ei brodd o, can iart?
2: O, fi mae'n gyti'r gylbi. Rydw o'n eil ar rom. Oes y caint yr rydw iol a hannig o'n bobl ag sgolwyr mae sy'n ta ffeil y rŵl efo'r bon y mîn y sawna. Ach ta steif yn cymwyrt ys o'r anach dyn nhw chymo ta yn sbrychot y tiwch dyn nis lan oes yn gargi ieder fi ieder ffofyr. Agus mae ta dyn y byn sy'n cymwydwyr nhw o'r anu ag ar o'r anu chymo ychydig stach. Dyrach ag pobl rŵa ag gmail.com.
0: Shade, fat, Ulan, special guest Steve, well.
1: Steve's hanging Steve in the corruption.
0: Well, yeah, Zelim, to my wife, as a hirta, a dear, a madsin, Roda, Nichalul, Patwakilo, Kulan, Agus, Shane, McDonald, Hugus, Gunyadi, Lishna, the Carton, Lux, Lacona, Zibid, the Hakarotin, Taki, good to come here, like he's a bit of water.
1: Okay, fight, Roda.
0: What is that like, Zaki? Well, Tom, it's a little bit of a frost. So, gahan tú hain gala cuibli orta ina mien kina lé jarmant dien tada chodzeka bogus gudian tú o jaulich a kiaunchan is fada oz ni rúsad ma la fada
3: Bion, agus skaiti wul sad skaiti ma chuini ma roda kien shkibim shisa ons gamais nachnin ma diarmad lehi kied ure ed maint mo chum gata shiach rish so skaiti beg gwashan roda kien no gurino na roda kien stiara malam hain oh fach shashin shkian nu so dien na nota gawach wul sad ara wul sad taga jorkob no gud kwaik na fos bichas le dia
0: ta Mae kind of part way kill chunks around the shade fui harachi agus a kind say the save this tank and so he went and slash on the garage and agus him the kind of land of the boys agus fui horse it halve to agus felle berg agus to agus fuck the head points la halle hortach ta sam could you go the fuck lunch tap okay it's in new the khib the pet the khada the slash the boys agus the harachi agus on the berg could you modish as fast shunt my alt khushwad wa khushalla
3: verg as minik tarins met Ik ben gelukkig boer en smeek naar ik hem dat ik nu zijn nogal een schimmler erop. Bij me rollen heen, was het maar mij schimmler aan. Niet weet je nou, ik smaak mij tien aan. Wil me gelukkig halen na, een fokus al jug nu ze gries, ik ga ze spreken, ik ga ze vaten tienen. Ik zit je naar vader, ik smaak je de milieu, ik ga ze gaan tegen, kun nog al onele. Ik spraak zelf weer geen vader, was het pas ook met die ronnie rodina dat gaan. Dan mag je eigen kind naar wie vader.
0: Ik
3: ben dat zo in simpel wie een vader, ik was er gewoon een kind Was a new sort of water of phone like dinner beset the Mavitech. She's piece of well of which beat Nana Jetta because Visa Gosh Rochalort all right. Action one of the Candiato. She's not wrong, or she's a fear of Rochalort cast.
0: August Shin is Kinnel Nadir Yashin, righty, some with a cast car or shoulders. Nadir Yashin, Gominic, Ziri sort laibi, Verpaganib, the mother to a she's a Cotonese, Nizina Jetta, he's a shin.
3: Year of Shin and Road, that was a swat and honest way good year in the dollar shake, a dollar of the King Smile going to King, because Washadin Raw and you should have got your phone, so much check a rush at Kakalor. A fado, the Vecchio and one run debt of Tirtoshim Ritish and a wrong year of the King Joe was at Niak. Mae diatach a bensyn yn iogos ffawr yn checkel wyl siad cerc y lwr. Wyl siad ben diatach ffad o'n symbol y fi o'n gyrwch ar y hwrt cert nhw mi. Gwys fi cynnwch chi diffrwyl diatach o'n. Fi diatach diffrwyl yn yr chwri sy'n tyn y dosoch. Wyl siad dymach yn tynnu'r cys i'n bygon fi'n diatach ffon i'n sannu. Wyl siad ach... Sian diatach, so i mi'ch dyn y ffair agos fi sag o brwch alwyn yr mael y cael gwylio mae fi diatach diatach yn siimlar.
0: Agos y gomach diatach yn sgat i ddi rhi beth ta pwyd eich braid i.
3: Sian en rôd wedi siol mes gyda gaid sy'n dyn i o'r eich. Felly fi eisiau na'n ffresion. Fi eisiau na'n ffresion. Agos fi wan dwi'n gwybod teach dyn y cynt agos fi diatach ond gyr o'r lateng wedi siad wad o wele. Agos fi wan ma'n fe eisiau fragu dydor os fe hyrol tais y hart yn oed cyn mae diatach diatach yn siimlar. So beg ma'n eisiau mis na garanti nhw pan i'r beheg o fe hyn o hart yn oed cyn.
0: Ik heb het gevoel dat ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Guido bit egnom nachra nei de chambel ni nei chambel bit vi kolorne ach vich vich lege noch i berle stu hat un site na light sha vich sha
3: När jag mötte Daniela när jag strävade för att jag skulle när vi man kan mera för att skilja sig ner och utchilla om när vi skulle hänga jag skulle hur de skulle få ett måna att vi nåmen jag måste jag skulle gå och jag vill
0: ägas
3: vi skulle jag kunna tjäna du har mått en lösning ägas matta in dig under rymden jag gissar att jag skulle skilja bokat loh på jag skulle hålla vägen ägas kapas på en kisan ägas vi jag vill skulle ha på skilja din skulle ägas bokat jag skulle kapas på en klin tjäna du så skulle mätten
0: Lot hulum kontrolse.
3: Sjæ, vi mykje og fekst om så vi kan oppbære vi kjært og vi kjært kontrolse. Agus vi mykje og nisjer tra kjært no mi kjært. Agus ach fi focal control traus anis miniki fado fextum le hi rudi kinti ben mi hiart nu le usad swat ni han ni question tu nerchla
0: sure
3: als hier ich hat dine control to fresh anion di rudi kinti malach usad hier ich sache schon control sure usad dann ich rudi kinti fra kart ach ni ni us mit dem fextum nerchla ni us
0: hat ni us hat ni us hat agus vi tólaugur til tjón frusun lom lahan af fúin na bændachti agus beidu góak mútu sig na bændachti í njúa agus það sem það kopla kjándal beidu sigði Jónas búið lakið sæli ach na bændachti það séð við séðu lúg sort
3: það séð andi ég þá það er með díast múru gitt díag gitt na guagi díu gudjúr díast hún vælu og það níl sam við meggjur af kvínur bráhann það með agus bhí mar álam bhain, bhúsa dín nach greidin na níos bhát an iachan. Ní sem agun chéscóp, gwa mín mwyd a gúsa nir oedisio cam a lioog, bhúsa dyr tu bailo iirt, mae gyn tu bosht nŵ dyr tu bailo iir a gasur. Agus gynnwy ddiagwyd, bhúsa ma ta dyn i cinti gilmach, so ta ta siad lioog diag anta. Rwy ddiasas, ma'r mhaenna. Ni am an cwynwyr ein llonel i chiapa, nach roi di awot o'n ar chwycynt.
0: Ni môr an o'r chiapa, ni'n ysbwyd ar gymach action eisiau. En ilwg cwynwyr ein llon nach hwn di alwot o'n. So hei, ein nŵs chan o hwrt, gwni na brin ddyn i ad gaiti. Nach gynnu chiat. Nach gynnu chiat.
3: Cha.
0: Ta sian nŵs ta nŵs yn helo os dwi.
3: Ta, mwyn hai.
0: Anhai. Agus a yw sal ni mewn tylwg yn dweud o'n gwdi.
3: O'n gwdi, yn gwdi. Wel, ni sy'n meir nhw'n gweithio'n gwdi. Ach, na ni wedi ffos ni'n bwyr yn y gwdi. So, sydd wedi'n gwdi na bain y te, agos bwlin bon, cwrwysys yn bain y te, agos nertrw cwrchored, agos fes gael ysbwnog, agos dis oes ysbwnog. No, os do i gos i anel yn nhw'n gwych hans ram na rhan i ac rhan ffantagop. Gwbyn yn oed i'r gais yn ohonig sy'n gwbyn yn... Mae'r gas yw'r hennys alunio. Vi antar att goda tider inte får snis.
0: Men jag får komma in till det rätt gå flash på jag vakti. Jag vill inte se för att vi ska goda tider.
3: Vi ska på Jojo Garden på stationen av.
0: Agus cáin inú áirna leis an mar hímis a gúnaí gur focal bérna bhí an go dí go lúta salúma agus sin an domur.
3: An domur, sé, hí méhén go focal bérna bhí an ach tátáin tais tá leitru gaelge, D-I-O-M-A-R agus bóchta verru da cínt agus a da gán ar da cínt agus an fyrir a gobar cát iad a domur ar sin smir gyr a gore domur ar gwynne mar ar asiad dynor da cínt místum an domar sin agus mar dwi tu hí méhén go focal bérna bhí an agus focal gaelge skosul
0: Fuck, I'm going to get a gun.

0: na Aberdeen am winter rúsa de sin bíne an bhéimar an é. Ní hinan é agus ba dhéon duine dearna den tealach é ní sin chiil tal leis ach ba dhéon duine dearnach den tealach sé sin. Sé sin.
1: Aber sin rís is níar a megéisteach sa chairech leat. Bu dhéon duine dearnach den tealach.
0: Bhí gá éan ní bhín bhéimar béhir an Abert ba dhéon duine dearnach den tealach é. Ach ba dhéon duine dearnach den tealach sé sin.
1: Oh,
0: take
1: him up for Daniel Hackney Rick Medium or Vimship when he for Doctor Legenshin Mointine.
0: The fact that Albert Tastas can with your father there and Boyen Doctor A, there's yet not been Bay Marshall. Tishin.
1: After you've been a Doctor A,
0: I guess Martian Day healed us. Tasha Gonok, my whole me,
2: I guess. Cechi, o'r ffeidr e'r oes y gosion, bwy e, ond yr interna, gwy'n teilwch?
0: O'r ffeidr sy'n yno, o'r derm, dwi'n tata gwr be mae'r leher. Sy'n yno sa'i dy wynt i'r as.
1: Agos gan ein e, gan ein e, egin
3: dyl.
0: O'r ffeidr sy'n cael sy'n eich. O'r ffeidr
3: sy'n cael sy'n eich. O'r
0: ffeidr sy'n cael sy'n eich. O'r ffeidr sy'n
2: cael sy'n eich. O'r ffeidr sy'n
3: cael sy'n eich. O'r ffeidr
1: I guess never had to. Gwyn chynal sy'n agynia Willi Joseph na nerefach fem er y gyd e, ni hir me. Bwy yw yn dynnu dyrnach sy'n glon e, bwy yw'n fan a bwy sy'n ys boros di.
0: Ti ta siog yn ymwneud, bwy yw'n fer y bar, digyn to.
1: Da rydw.
0: Ta si ddechor ys yr bar. No, ys cest dyle.
1: Agus
0: cart agus contra.
1: Fe ta sy'n plawrth gynnu sy'n, agus fe cos yn ymwneud sa'n bwy yw'n fer y bar e. Gaf sy'n impression.
0: Ta,
1: si. Ach ni hynny'n dod o'i hyn, ba, no, ni
0: Take him.
1: Sheeran go chola me Maris loha Fasta jasha Mas loha Sos ma jere nabair Mas loha Vessi Ksiach ni ha Faka me aga ta shina gwanil Vaki me Kya Da huwiri meri nabar chun
0: Is Maris sa ta on
1: Sa Ba
0: Sa
1: Sa
0: Lux bintje lak aga le Adiak Tskama kien rata
1: Yna ati nu sa chach Na konokti Agus na moini Da loha Gada siin ma jere nabair Is
3: Maris,
2: Ik zie het nog niet. Wil je niet? Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet.

0: bocalin chaim a bísa galáin an dachta hab agus arnú bíon siad a chuide deisiúna agus a chuide imachtaí go leor is fáil go chuinna be bhíonn sa géar a hiocht go fada le hab acha bhí imdí le gaidid nach mach an bhaoinniú a chuide ar fáil go seidirna ina bhar im líonla agus nach machtúntas a cabo bhíonn sa a bhíonn siad a fáid agus a fáid a go géaraid acha ceagúlta ar dóchas chunais go mé se le fáil tá imdí fósas casúl go mé maiil ina dúntas sin agus cenúir dhéafa se ta bhfuil lá me le mar tím déanach ó chumann se de bhar é d garún rua an lá hána faoi seo.
1: Annig is géal me tún teachnaidir caiise agus chuú háart cinál teachtarachta tún tá grúpa cinál WhatsApp gin IMSA drama mín sa freisil in na seidirna úsa. Agus bhí sé do tetí réili cecha borchas bhí déanaine bhfuil said gomach se seo chuiní bhhainú sinna tuiscin tí bhí an bhfuil said agus bhí Bí all cur ghaíne mar hánam léanta bhí chairige idir fáil ach bhí sé fíor iocud a hárann síos mai de, agus éad. Mar bhí go leor dindiúr í baint leis agus pápar achas agus chaithe bheith fíor agraí agus lepa dheonach rili é fada tá ag siúil ag drámata páirteach na seidirna seo, agus éad.
0: Agus siad dheonta san isi meach na seidirna braag a mórad bá bhartí na hídach an ealdag imacht.
1: Well, yeah, well, costa si really, abinish, costa le, was on the billy, bachinish, no billy can, bachar to dech, matar, bachar, chasar, tabar, bach, was that, le nats, brichach, bach billy, costa le, lectuchus, agus, rudy regression, abas, all, brichanach, le, rudy inus, a shed, agus, tess, agus, dohi, and rudy smoo, tagalor shed in the on, agus, Dat is de geek keys. Hoe is dat verschijnt? Dus is verder wie aan te houden te gaan met jaren. Zoals als ik heel goed keert, schert het hier. Bij de gebed daar ook wel een kan halen voor als je naar rijdt. Zo trek je alleen kost als je GE, maar dat vier houden. Ik ga met een shirt en is de kant terug hier voor de tijd. Dus wie iemand hier geloor, kom ik wel goed. Ik heb dat doen de schiet, maar niet eens kun je dromen te maken. Blijven toch alle bijlouwerdig. No deal, ticket, no lean to no. Was that your yoker? Was Matagalor car and the yellow on the gus? Shadow into Narida, was that a nation? So we should a mile Narida, captured Gorsha the mile, Agus Nakmakatari get her fall. Branning Chaka Commissioner's ace can tarry get all nish.
2: An tarig is er fall. Nou, niel is een keer weder wist er fall. Ach, geneem die smoota arin really. Nou, kan er de hoogste aan tarig daar. Was dat maar hoogste, nor een chance hoogste hart er vlieen en lukt. Nou, vlieen geleska amanti aan tarig daar. Agus, nou die is kerst amat agus, maar weet on tarig een naam. Gominik ni vetunan lenach de railish na cherbishi. So, you know, tontarik der fall chapin, nilsan kivet viser fall, agus nilsan canada hokashar in yaol, matera ach. Basic binet at all of the smooth limri fui.
0: Martyr to get who's worthing tiny smooth gish le shed the verd, no shed the man, tiny smooth gish lahab shin na vegalistech and agus a kaha piece of gush, you play le piece of truska no jena hebbicad elevate yenishan. Shen cool odor agusun on fuckleshin a lot to name with a core eye ball on kittle, so he could be not at the savoch to look a bit shed the verd.
1: Nee, maar jij maar. Hassan, ken als je broeder alles in Australië. Niet ik zeg toch keer, maar jij geschreven. Wat het aan wonen. Dan heb ik gewoon kan de en tweede week niet gaan roeien. Ja, ik ben drie uur kan stieren. We zijn ruben aangericht en hij is essay. Als je nou, ik zeg toch dat we nu gewoon kan tabak te willen. Wat is dat? Kijk, de weg er bonnig. Je mag zo goed trees. Ik kan zo schilder gaan en nu je mag dan maar alle bij ons zien. Dus al. Kijk, dan kijk de weg gisteren met jij en je kijkt tien en naar die. Kiedy wie gestrzeszen leszyn szed madziara, ach tygyn na nysz madziara, ta naryt ogrych twocig na szedzynej, agus tarwyn gynnyn pra, gwy wewys blant, naw, a kyn o'r raw elig dyn, gwyl amach sytach, agus rwyd i'n gwy'n cianter o'r sydd y cwni o'n, agus siachos, fe kyn o'r sotis amale, an twygnys yn rwyd ysmes, agus fe kyn